0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 3:00.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
4: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
0: Altijd gezellig.

schip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: Waarom niet?
1: Dat is duur.
0: Nou ja, Herman. Zit er midden in een romantisch duet?
1: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
0: Ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
1: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
0: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het varken.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
4: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
0: Altijd gezellig.

melodie. De allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 5 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
4: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
0: Altijd gezellig.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hogeveen.
2: De leukste en gezelligste fiets.

0: Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 6 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De bovenleiding is kapot. De problemen ontstonden gistermiddag al, maar het herstel vergt meer tijd. Waardoor de bovenleiding kapot ging is onduidelijk. Reizigers die van Den Haag naar Utrecht en vice versa willen, moeten omreizen via Amsterdam. De extra reistijd is ongeveer een uur. De NS hoopt de problemen rond 9 uur vanochtend opgelost te hebben. Volgens de Amerikanen beginnen er vandaag nieuwe onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren. Iran zelf heeft die gesprekken nog niet bevestigd. Volgens minister Arachi van Iran bevinden de gesprekken met Oman zich in de afrondende fase. Beide landen grenzen aan de straat van Hormuz. Het is niet voor het eerst dat Trump zegt dat de VS en Iran dicht bij een akkoord zijn. Meermaals liep het op niets uit en gingen de beschietingen door. Het noordoosten van Egypte is vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,3. Het epicentrum lag 38 kilometer ten noordoosten van de havenstad Suez en 130 kilometer ten oosten van de hoofdstad Cairo. De aardbeving werd zelfs gevoeld in Alexandrië op 200 kilometer afstand. Er zijn nog geen meldingen over mogelijke slachtoffers of schade. Zware aardbevingen komen maar zelden voor in Egypte. Inwoners van Zuid-Korea zijn door de autoriteiten gemaand binnen te blijven. Voor de vijfde dag op rij is het er boven de 40 graden. Het is de heetste periode sinds het begin van de metingen meer dan een eeuw geleden. Veel Zuid-Koreanen zoeken noodgedwongen hun toevlucht in winkelcentra en cafés waar airconditioning is. Het aantal hittegolfdagen in Zuid-Korea is de voorbije 5 jaar meer dan verdubbeld. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
4: Zo. Hier kan ik wel even naar binnen.
5: Nee.
6: Pardon?
5: Het alarm gaat nu af. De lampen zet ik aan. De camera draait met je mee. De meldkamer wordt gebeld. En de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
6: Oh, wegwezen!
7: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remion op Remion.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
10: Dit is Radio Continu.
11: Al meer dan 25 jaar.
10: De nummer 1 in gezelligheid.
11: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
12: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
10: Altijd gezellig.

0: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
1: Steigertools in Burgum voor al uw steiger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op steigertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
2: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
3: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
4: Gratis bezorging.
1: Bestel op steigertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
8: Natuurlijk. Want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenore 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Ja!
11: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
2: Deze is er maar.

0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar 6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
2: It's funny because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk verschrikkelijk gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
5: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hogeveen, nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
11: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 7 uur.
13: Radio Continu. Nieuws.
14: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In de Amerikaanse staat Washington zijn zeker 60.000 mensen geëvacueerd vanwege de enorme bosbranden daar. Zeker 600 gebouwen zijn verwoest en de noodtoestand is er afgekondigd. In en rond Spokane, de op één na grootste stad van de staat Washington, heeft het vuur inmiddels een gebied van 21 vierkante kilometer in de as gelegd. Ook in de staten Idaho en Oregon woeden veel natuurbranden. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De bovenleiding is kapot. De problemen ontstonden gistermiddag al, maar het herstel vergt meer tijd. Waardoor de bovenleiding kapot ging is onduidelijk. Reizigers die van Den Haag naar Utrecht en vice versa willen, moeten omreizen via Amsterdam. De extra reistijd is ongeveer een uur. De NS hoopt de problemen rond 9 uur vanochtend opgelost te hebben. Volgens de Amerikanen beginnen er vandaag nieuwe onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren. Iran zelf heeft die gesprekken nog niet bevestigd. Volgens minister Arachi van Iran bevinden de gesprekken met Oman zich in de afrondende fase. Beide landen grenzen aan de straat van Hormuz. Het is niet voor het eerst dat Trump zegt dat de VS en Iran dicht bij een akkoord zijn. Meermaals liep het op niets uit en gingen de beschietingen door. Het noordoosten van Egypte is vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,3. Het epicentrum lag 38 kilometer ten noordoosten van de havenstad Suez en 130 kilometer ten oosten van de hoofdstad Cairo. De aardbeving werd zelfs gevoeld in Alexandrië op 200 kilometer afstand. Er zijn nog geen meldingen over mogelijke slachtoffers of schade. Zware aardbevingen komen maar zelden voor in Egypte. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws.
15: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
16: Op de Venenhoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venenhoeve, daar tap je het leven vers.
17: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
18: Wist je dat je bij de Venenhoeve in Tweede Exloermond ook terecht kunt voor leuke workshops? Van ijs en kaas maken tot zelf je eigen karnemelk en boter maken. En houten klompen schilderen. En wil je afsluiten met een lekkere boerenlunch of heerlijke barbecue? Geen probleem. Kortom, leuke activiteiten voor het hele gezin. Of als bedrijfsuitje met je collega's. Kijk voor meer info op devenenhoeve.nl.
19: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
20: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
21: Dit is Radio Continu.
22: Al meer dan 25 jaar.
21: De nummer 1 in gezelligheid.
22: In heel Nederland.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
0: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
4: 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk 200 euro extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/na.

0: toneer.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en fit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

0: heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren.
3: De maatschappij, dat ben jij.
0: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Ah, nee hè.
6: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
5: Ja, weer eens.
6: Nou, proef jij even?
5: Oh ja?
6: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
6: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
4: nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog een euro, slechts 95 cent.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig.
5: Huh?

0: anders doet.
1: Fans van Lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 8 uur.
8: Radio Continu. Nieuws.
9: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Cuba zit voor de vierde keer in korte tijd zonder stroom. Bijna 10 miljoen Cubanen zitten op dit moment zonder elektriciteit. Het Caribische land kampt al geruime tijd met een instabiele elektriciteitsvoorziening. Sinds de olieblokkade van de VS in januari namen de toch al beperkte brandstofreserves voor de elektriciteitscentrales verder af. De Cubaanse overheid legt langdurige stroomonderbrekingen op om het stroomverbruik in te dammen. Daardoor zitten inwoners van de hoofdstad Havana soms ruim een etmaal zonder stroom. Bij een explosie en de daaropvolgende brand in een appartement in Apeldoorn is een gewonde gevallen. De brandweer had het vuur snel onder controle. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en daarna naar een ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio kan nog niets zeggen over de oorzaak van de explosie. In de Amerikaanse staat Washington zijn zeker 60.000 mensen geëvacueerd vanwege de enorme bosbranden daar. Zeker 600 gebouwen zijn verwoest en de noodtoestand is er afgekondigd. In en rond Spokane, de op één na grootste stad van de staat Washington, heeft het vuur inmiddels een gebied van 21 vierkante kilometer in de as gelegd. Ook in de staten Idaho en Oregon woeden veel natuurbranden. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam komt weer langzaam op gang. Door een kapotte bovenleiding reden op die trajecten sinds gistermiddag geen treinen. De storing blijkt te zijn veroorzaakt door een trein bij Gouda die de bovenleiding kapot heeft getrokken. De afgelopen nacht en tijdens de vroege ochtendspits is hard gewerkt aan het herstel van de bovenleiding. De defecte trein bij Gouda is weggesleept. De dienstregeling van de NS is weer hervat. Het weer. Het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
1: Radio Continu. Dit is Radio Continu.
2: Al meer dan 25 jaar.
1: De nummer 1 in gezelligheid.
2: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
3: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
1: Altijd gezellig.

Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben. En geen dag meer door kan. Dat komt door jou, dat komt gewoon door.

0: Nederlandse artiesten zijn er groot mee geworden. En door jou zijn we er al 25 jaar. Radio Continu. Want waarom zouden we elkaar niet een handje helpen?
1: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.

0: al die oude dingen weer op tafel komen. Hans, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have always been a pain.
2: Oh, je vrek je rug.
0: Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let the

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle ZKP verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
10: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh, my God.
11: Zo dus.
12: Wauw.
11: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
13: Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
14: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Continu.
1: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt,

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
2: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 9 uur.
11: Radio Continu. Nieuws.
12: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De kans dat ook Nederland te maken krijgt met ernstige natuur- of bosbranden wordt steeds groter. De weersomstandigheden die het risico vergroten schuiven steeds verder naar het noorden. Het risico in ons land is de voorbije 10 jaar zowat verdubbeld ten opzichte van de 30 jaar daarvoor. Ook in België en Duitsland stijgt het risico. De bosbranden in Frankrijk en Spanje laten een spoor van verwoesting na. Ook door de extreme temperaturen boven de 40 graden in deze landen. Het gaat slecht met het koraal rond het eiland Bonaire. Er is nog maar 10% van de oorspronkelijke hoeveelheid over, zeggen Nederlandse wetenschappers. Rondom de Nederlandse gemeente Bonaire is de zeebodem nog maar voor 5% bedekt met koraal, tegen 60% 50 jaar geleden. Opwarmend zeewater is funest voor het koraal. Bij hogere temperaturen hebben bacteriën vrij spel. Het koraal rond Bonaire is daardoor ook gevoeliger voor ziektes. In de Gazastrook zijn 19 Palestijnen gedood bij Israëlische luchtaanvallen. Hulpverleners noemen dat het hoogste aantal op 1 dag sinds weken. Eerder op de dag waren al 11 doden gemeld. Met de aanvallen lijkt Israël een recent vredesvoorstel van de Amerikaanse president Trump af te wijzen. Trump kondigde vrijdag een plan aan waarin Hamas zich volledig ontwapent en Israël zich terugtrekt uit Gaza.
13: Bij een explosie en de daaropvolgende brand in een appartement in Apeldoorn is een gewonde gevallen. De brandweer had het vuur snel onder controle. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en daarna naar een ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio kan nog niets zeggen over de oorzaak van de explosie. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws.
1: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
14: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Dit is Radio Continu.
19: Al meer dan 25 jaar.
18: De nummer 1 in gezelligheid.
19: In heel Nederland.

De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 50...

0: toyota.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je Autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, wat blijf je nou?
2: Radio Continu.
3: De muziek is natuurlijk uiteraard geweldig mooi.
4: Dat er altijd wel een vrolijke noot tussendoor komt waar je om moet lachen.
2: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.
5: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
6: This is the story of Ma Baker.

0: met Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
6: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 10 uur.
11: Radio Continu. Nieuws.
12: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een Oekraïense droneaanval zijn zeker 8 doden gevallen. Opnieuw werd een magazijn getroffen van de Russische webwinkel Wildberries. Rusland zegt dat het 635 drones heeft neergehaald. Oekraïne voerde al tientallen aanvallen uit op vestigingen van Wildberries met als doel de oorlog tot bij de Russische consument te brengen. Rusland bestookte op zijn beurt het zuidoosten van Oekraïne. Er vielen 1 dode en 21 gewonden. De kans dat ook Nederland te maken krijgt met ernstige natuur- of bosbranden wordt steeds groter. De weersomstandigheden die het risico vergroten schuiven steeds verder naar het noorden. Het risico in ons land is de voorbije 10 jaar zowat verdubbeld ten opzichte van de 30 jaar daarvoor. Ook in België en Duitsland stijgt het risico. Vanwege de aanhoudende droogte zijn in Gelderland verschillende veerpontjes uit de vaart gehaald. De maatregel is het gevolg van de extreem lage waterstand van de Rijn en de Rijnarmen Waal en IJssel. De veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden is opgeschort, evenals de veerboot tussen Rhede en Rhederlaag die geen voetgangers en fietsers meer kan overzetten. Ook zijn de pontjes tussen Druten en Dodewaard en tussen Beuningen en Slijk-Ewijk uit de vaart gehaald. In Italië is na 9 jaar coma de 13-jarige Mattia Maestri overleden. De jongen raakte in coma na het eten van besmette rauwmelkse kaas. De zaak deed veel stof opwaaien en leidde tot ellenlange juridische procedures in Italië. Mattia werd in 2017 ernstig ziek nadat hij als kleuter rauwmelkse kaas had gegeten die was besmet met de E. coli-bacterie. De hoogste Italiaanse rechter oordeelde uiteindelijk dat er een direct verband was tussen de besmette kaas en de toestand van Mattia. 2 managers van het zuivelbedrijf werden veroordeeld wegens nalatigheid. Het weer. Vanuit het zuiden stroomt nog meer warme lucht het land binnen. Het kwik loopt op tot rond de 35 graden en er staat weinig wind. Daardoor voelt het drukkend warm. Tot zover het radio nieuws.

0: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Dit is Radio Continu.
4: Al meer dan 25 jaar.
3: De nummer 1 in gezelligheid.
4: In heel Nederland.

0: nu.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl. Waar je huis...

0: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor 4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar 5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op Kika.nl.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.

0: heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 11 uur.
6: Radio Continu. Nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. PostNL heeft in de eerste helft van dit jaar... en die duurder geworden omdat er per product een heffing van €3 bovenop komt. De omzet van PostNL bleef met €1,6 miljard wel gelijk ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. Ook werden er 8% minder brieven en kaarten verstuurd. Het bezorgen daarvan is nog altijd niet winstgevend voor PostNL. Olieconcern Shell doet alle Europese wind- en zonneparken van de hand. De projecten in Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk komen in handen van het Franse Total Energies. Shell gaat zich weer meer richten op fossiele brandstoffen. De verkoop zal naar verwachting eind dit jaar worden afgerond. Het olie- en gasconcern maakt niet bekend hoeveel geld er met de transactie gemoeid is. Het aantal hypotheekaanvragen is afgelopen maand licht gestegen. Het waren er ruim 50.000 en daarmee is juli tot nu toe de op één na drukste hypotheekmaand van het jaar. Opvallend is dat het grootste aantal hypotheken werd aangevraagd door alleenstaande huizenkopers. Die vormen daarmee nu de grootste groep hypotheekaanvragers met 17%. Huizenbezitters die hun hypotheek verhogen voor verbouwing waren voorheen in de meerderheid. Bij een Oekraïense droneaanval zijn zeker 8 doden gevallen. Opnieuw werd een magazijn getroffen van de Russische webwinkel Wildberries. Rusland zegt dat het 635 drones heeft neergehaald. Oekraïne voerde al tientallen aanvallen uit op vestigingen van Wildberries met als doel de oorlog tot bij de Russische consument te brengen. Rusland bestookte op zijn beurt het zuidoosten van Oekraïne. Er vielen 1 dode en 21 gewonden. Het weer. Vanuit het zuiden stroomt nog meer warme lucht het land binnen. Het kwik loopt op tot rond de 35 graden en er staat weinig wind. Daardoor voelt het drukkend warm. Tot zover het radionieuws.
8: Op de Venenhoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venenhoeve, daar tap je het leven vers.
9: Autobedrijf Ferdy Snijders,
10: Betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
11: Wist je dat je bij de Venenhoeve in Tweede Exloremond ook terecht kunt voor leuke workshops? Van ijs en kaas maken tot zelf je eigen karnemelk en boter maken. En houten klompen schilderen. En wil je afsluiten met een lekkere boerenlunch of heerlijke barbecue? Geen probleem. Kortom, leuke activiteiten voor het hele gezin. Of als bedrijfsuitje met je collega's. Kijk voor meer info op devenenhoeve.nl.
12: Zo, hier kan ik wel even naar binnen.
13: Nee. Pardon?
14: Het alarm gaat nu af.
13: De lampen zet ik aan, de camera draait met je mee, de meldkamer wordt gebeld en de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
14: Oh, wegwezen!
13: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remion op remion.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
15: Radio Continu. Dit is Radio Continu.
16: Al meer dan 25 jaar.
15: De nummer 1 in gezelligheid.
16: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
17: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
15: Altijd gezellig.

0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeurpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
4: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar 6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: De leukste en gezelligste fiets.

0: vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de Chili Chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: Radio Continu.
1: Het is verschillende soorten muziek, van Engelstalig tot Nederlandstalig, van oud tot nieuw.
2: Het is echt een hele leuke combinatie van alles wat. Kunnen we heerlijk meezingen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen.
7: Ritsema-sierbestrating.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
13: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
14: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill Accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
16: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op. 12 uur.
17: Radio Continu. Nieuws.
18: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. PostNL heeft in de eerste helft van dit jaar 15% minder pakketten bezorgd. Er was vooral een daling te zien in het aantal pakketjes van Aziatische webshops. Die zijn sinds 1 juli duurder geworden door een heffing van €3 per product. PostNL had wel een ongeveer gelijke omzet, zo'n €1,6 miljard. Ook ging het flink minder met de brieven en kaarten. De bezorging daarvan kost PostNL meer dan het oplevert. Shell doet alle Europese wind- en zonneparken van de hand. De projecten in Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk worden verkocht aan het Franse concern Total. Shell gaat zich weer meer concentreren op fossiele brandstoffen. Het olie- en gasconcern maakt niet bekend hoeveel geld er met de transactie gemoeid is. Naar verwachting wordt de verkoop eind dit jaar afgerond. Het aantal hypotheekaanvragen is de voorbije maand licht gestegen. Het waren er ruim 50.000. Daarmee was juli de op één na drukste hypotheekmaand van dit jaar. De alleenstaande huizenkopers maken nu het grootste deel uit van de aanvragers, 17%. Voorheen bestond het levend deel van de aanvragers uit huizenbezitters die hun hypotheek verhogen vanwege een verbouwing. In Rusland zijn zeker 8 doden gevallen na een Oekraïnse droneaanval. Opnieuw was een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries het doelwit. Oekraïne wil met de vele aanvallen op die webwinkel de oorlog voelbaar maken bij de Russische burger.
7: Rusland zegt dat het van de massale Oekraïnse aanval 635 drones heeft kunnen neerhalen. Rusland voerde ook aanvallen uit op het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij vielen een dode en 21 gewonden. Het weer vanuit het zuiden stroomt meer warme en vochtige lucht het land binnen. Het voelt drukkend warm en het kwik loopt op tot rond de 35 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
19: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
20: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
21: Gratis bezorging.
22: Radio Continu. Dit is Radio Continu.
23: Al meer dan 25 jaar.
22: De nummer 1 in gezelligheid.
23: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
24: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
22: Altijd gezellig.

0: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Stijgertools in Burgum voor al uw stijger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op stijgertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Bestel op stijgertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
5: Fans van Voordeel.
6: Aldi. Hulp nodig? Vanwege geldproblemen, door welke situatie dan ook? En wil of kan je jouw geldzaken niet meer zelf regelen? Bij De Bewindvoerster in Veendam werken specialisten die geldzaken voor jong en oud op orde brengen en houden. Je bent welkom bij De Bewindvoerster op debewindvoerster.nl. Veilig en verantwoord beschermingsbewind.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologisch op plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: Aan het water, op de fiets, in de auto of lekker in de tuin. Vier je zomer met Radio Continu.
1: De Continu Talentschijf.
2: Dus ik mis je als je hier niet bent. En ik mis je als ik aan je ben.
1: Deze week lichten we uit.
3: Gideon, ik mis je.
1: De Continu Talentschijf.

0: Oké dan. Radio
1: Continu. Omdat het één groot feest is.
2: Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
3: Heel veel mooie muziek. Dat het gewoon de gezelligste station is.
4: Een dag zonder Continu is een dag niet geleefd.
5: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal. Ah!

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcrème?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker.

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
7: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 1 uur.
8: Radio Continu. Nieuws.
9: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de bestorming van Ceuta vorige week is opgelopen tot 88, meldt het bestuur van de Spaanse exclave. De meeste van hen kwamen om door verdrinking. De doden vielen toen binnen korte tijd zo'n 40.000 migranten, vermoedelijk vooral Marokkanen, Ceuta binnendrongen. Velen van hen kwamen zwemmend. Er zijn ook berichten over mensen die van rotswanden zijn gevallen terwijl ze aan land probeerden te komen. Tenminste 5 vrouwen die door voormalig Harrods-eigenaar Mohammed Al-Fayed zijn misbruikt, zijn door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken formeel erkend als slachtoffers van moderne slavernij. Volgens persbureau PA Media worden er nog meer uitspraken verwacht. De vrouwen zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Honderden vrouwen hebben de in 2023 overleden Al-Fayed beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, misbruik en verkrachting. De 2 mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam moeten in november voor de rechter verschijnen. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad. Onder meer de woorden Stop the Human Traffic en Time to Wake Up werden aangebracht. De politie reed op het moment van de bekladding toevallig langs en kon 1 verdachte direct aanhouden. Later werd een 2e verdachte opgepakt terwijl hij het monument bekladde met lippenstift. De groei van de industrie in de eurozone is afgelopen maand verder aangetrokken, meldt marktonderzoeker S&P Global. De fabrieksproductie in het eurogebied steeg vorige maand in het snelste tempo in bijna 4,5 jaar. De onderzoekers spreken van een zomerse groeispurt. Fabrieken zouden vooral bezig zijn met het wegwerken van eerder opgelopen achterstanden. Vanaf de herfst ligt de fabrieksproductie naar verwachting weer lager. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
10: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
11: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Mannenmag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Mannenmag staat garant voor volledige ontzorging. Mannenmag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Mannenmag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Mannenmag met ch.nl.
12: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
13: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
14: Dit is Radio Continu.
15: Al meer dan 25 jaar.
14: De nummer 1 in gezelligheid.
15: In heel Nederland.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hulp nodig? Vanwege geldproblemen, door welke situatie dan ook? En wil of kan je jouw geldzaken niet meer zelf regelen? Bij De Bewindvoerster in Veendam werken specialisten die geldzaken voor jong en oud op orde brengen en houden. Je bent welkom bij De Bewindvoerster op debewindvoerster.nl. Veilig en verantwoord beschermingsbewind.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Stijgertools in Burgum voor al uw stijger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op stijgertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Bestel op stijgertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar €2,95. Lidl, je verdient het.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar €7,99. Lidl, je verdient het.
9: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
10: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: CarParts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsGroningen.nl.
2: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobiele in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
8: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2:00.
9: Radio Continu. Nieuws.
10: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de bestorming van Ceuta vorige week is opgelopen tot 88, meldt het bestuur van de Spaanse exclave. De meeste van hen kwamen om door verdrinking. De doden vielen toen binnen korte tijd zo'n 40.000 migranten, vermoedelijk vooral Marokkanen, Ceuta binnendrongen. Vele van hen kwamen zwemmend. Er zijn ook berichten over mensen die van rotswanden zijn gevallen terwijl ze aan land probeerden te komen. Tenminste 5 vrouwen die door voormalig Harrods-eigenaar Mohammed Al-Fayed zijn misbruikt, zijn door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken formeel erkend als slachtoffers van moderne slavernij. Volgens persbureau PA Media worden er nog meer uitspraken verwacht. De vrouwen zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Honderden vrouwen hebben de in 2023 overleden Al-Fayed beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, misbruik en verkrachting. De 2 mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam moeten in november voor de rechter verschijnen. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad. Onder meer de woorden Stop the Human Traffic en Time to Wake Up werden aangebracht. De politie reed op het moment van de bekladding toevallig langs en kon 1 verdachte direct aanhouden. Later werd een 2e verdachte opgepakt terwijl hij het monument bekladde met lippenstift. En het Pacifische eiland Nauru heeft officieel de naam veranderd naar Nauru. Daarmee keert het op 2 na kleinste land ter wereld terug naar de traditionele naam. De naam Nauru dateert uit de koloniale periode. Eind 19e eeuw werd het gekoloniseerd door Duitsland en later werd het eiland bestuurd door Australië. In 1968 werd het een onafhankelijke republiek. Er wonen 12.000 mensen op Nauru. Het land dreigt te verdwijnen door de stijgende zeespiegel. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
11: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijer Verhuur in Veendam.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
14: Dit is Radio Continu.
15: Al meer dan 25 jaar.
14: De nummer 1 in gezelligheid.
15: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
16: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
14: Altijd gezellig.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Hulp nodig? Vanwege geldproblemen, door welke situatie dan ook? En wil of kan je jouw geldzaken niet meer zelf regelen? Bij De Bewindvoerster in Veendam werken specialisten die geldzaken voor jong en oud op orde brengen en houden. Je bent welkom bij De Bewindvoerster op debewindvoerster.nl. Veilig en verantwoord beschermingsbewind.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?

0: beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knabberige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.

0: allermeest.
1: Continu.
0: Rustig ademhalen.
2: Regent zonnestralen. Radio Continu.
3: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgelopen.

0: een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood 6 pakken voor maar €6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht. Een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto 30 capsules voor maar €6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 3:00.
7: Radio Continu, nieuws.
8: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In het Limburgse dorp Oostrum woedt een natuurbrand. Volgens L1 Nieuws zijn brandweereenheden uit verschillende provincies en regio's ter plaatse. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich verspreidt tot over het nabijgelegen spoor. De veiligheidsregio Limburg-Noord vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en de hulpdiensten de ruimte te geven. Er rijden vanwege de bluswerkzaamheden geen treinen tussen Nijmegen en Venray. Rijkswaterstaat zet de stuwen in de Nederrijn bij het Gelderse dorp Driel helemaal open. De waterstand aan beide kanten van het stuwcomplex is vrijwel gelijk, waardoor de kering volgens Rijkswaterstaat geen peilregulerende functie meer heeft. De stuw bij Driel staat bekend als de kraan van Nederland. Het is volgens Rijkswaterstaat voor het eerst dat de stuwen in Driel volledig worden opengezet als gevolg van de extreem lage waterstand. De Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Afgelopen weekend is ruim 170 keer melding gemaakt van discriminatie rondom World Pride in Amsterdam. Ook vorig weekend, tijdens de start van World Pride, was dat het geval. De cijfers laten volgens organisatie Rita zien dat veel LHBT-plussers zich nog altijd onveilig voelen in de openbare ruimte. De meldingen kwamen veelal van mensen die onderweg waren van en naar Pride-evenementen. Volgens Rita werden mensen uitgescholden, bespuugd of op straat lastiggevallen. En het Pacifische eiland Nauru heeft officieel de naam veranderd naar Nauru. Daarmee keert het op twee na kleinste land ter wereld terug naar de traditionele naam. De naam Nauru dateert uit de koloniale periode. Eind 19e eeuw werd het gekoloniseerd door Duitsland en later werd het eiland bestuurd door Australië. In 1968 werd het een onafhankelijke republiek. Er wonen 12.000 mensen op Nauru. Het land dreigt te verdwijnen door de stijgende zeespiegel. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
9: Op de Venenhoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venenhoeve, daar tap je het leven vers.
10: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. MeijerAuto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via MeijerVerhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijer Verhuur in Veendam.
11: Wist je dat je bij de Venenhoeve in Tweede Exloermond ook terecht kunt voor leuke workshops? Van ijs en kaas maken tot zelf je eigen karnemelk en boter maken. En houten klompen schilderen. En wil je afsluiten met een lekkere boerenlunch of heerlijke barbecue? Geen probleem. Kortom, leuke activiteiten voor het hele gezin. Of als bedrijfsuitje met je collega's. Kijk voor meer info op devenenhoeve.nl.
6: Radio Continu. Dit is Radio Continu.
12: Al meer dan 25 jaar.
6: De nummer 1 in gezelligheid.
12: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
13: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
6: Altijd gezellig.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
1: Autobedrijf Freddy Snijders. Autobedrijf Freddy Snijders.
2: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Freddy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? D&T Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.

0: non.
1: Hé Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n bakootje met net te weinig cola.
2: Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
3: Radio Continu.
4: Vandaag heb ik de zomer in mijn bol.
5: Anderen doen, doen anderen. Wij doen het net even anders. Radio.

0: pak mij.
1: De muziek van toen. Het gevoel van nu.
2: Radio Continu.

was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man & Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man & Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man & Mag is persoonlijk, snel en duidelijk. Met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man & Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het noorden. Man & Mag met ch.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
7: Nu bij BelSimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung. Nu bij BelSimpel.
8: De leukste en gezelligste

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In het Limburgse dorp Oostrum woedt een natuurbrand. Volgens L1 Nieuws zijn brandweereenheden uit verschillende provincies en regio's ter plaatse. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich verspreidt tot over het nabijgelegen spoor. De veiligheidsregio Limburg-Noord vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en de hulpdiensten de ruimte te geven. Er rijden vanwege de bluswerkzaamheden geen treinen tussen Nijmegen en Venray. Rijkswaterstaat zet de stuwen in de Nederrijn bij het Gelderse dorp Driel helemaal open. De waterstand aan beide kanten van het stuwcomplex is vrijwel gelijk, waardoor de kering volgens Rijkswaterstaat geen peilregulerende functie meer heeft. De stuw bij Driel staat bekend als de kraan van Nederland. Het is volgens Rijkswaterstaat voor het eerst dat de stuwen in Driel volledig worden opengezet als gevolg van de extreem lage waterstand. De Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Afgelopen weekend is ruim 170 keer melding gemaakt van discriminatie rondom World Pride in Amsterdam. Ook vorig weekend tijdens de start van World Pride was dat het geval. De cijfers laten volgens organisatie Rita zien dat veel LHBT-plussers zich nog altijd onveilig voelen in de openbare ruimte. De meldingen kwamen veelal van mensen die onderweg waren van en naar Pride-evenementen. Volgens Rita werden mensen uitgescholden, bespuugd of op straat lastiggevallen. En de uitlatingen van Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret zijn niet strafbaar. Die conclusie trekt het Openbaar Ministerie in reactie op aangifte die tegen de zangeres waren gedaan. Sophie Straat vroeg tijdens haar optreden in juni witte mannen naar achteren te gaan om meer ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Er is volgens het OM geen sprake van groepsbelediging of het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld. Deze conclusie trok het meldpunt discriminatie ook al. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
4: Zo, hier kan ik wel even naar binnen.
5: Nee. Pardon? Het alarm gaat nu af. De lampen zet ik aan, de camera draait met je mee, de meldkamer wordt gebeld en de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
6: Oh, wegwezen!
5: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remion op remion.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook.
8: Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
0: Dit is Radio Continu.
9: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
9: In heel Nederland.

0: Wij zijn er voor de artiesten. De artiesten zijn er voor ons. Maar we kunnen niet zonder jou, jou als luisteraar.
1: Radio Continu.
0: Want 1 en 1 is 3. Dankjewel.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels. En een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
4: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk

0: Makkelijk retour.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.

0: bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
7: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
13: Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 5 uur.
15: Radio Continu. Nieuws.
16: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij een Oekraïense droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 doden gevallen. Dat meldt de regio-gouverneur. Onder de overledenen zijn 3 kinderen. Zeker 40 anderen raakten gewond. Eerder vandaag werden op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden gemeld door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. Daar zouden volgens de gouverneur brokstukken zijn neergekomen van een drone. Bij de Brabantse plaats Rosmalen is een grote natuurbrand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio. Informatie over de inzet van de brandweer en mogelijke gevolgen voor omwonenden kon de brandweer nog niet geven. Er woedt ook een grote natuurbrand bij het Limburgse Venray. Of de bluswerkzaamheden daar impact hebben op het blussen van de brand in Rosmalen is onduidelijk. In heel Nederland geldt momenteel fase 2 voor het natuurbrandrisico. Dat is het hoogste niveau. Een ex-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van de verkrachting van een 28-jarige vrouw. Volgens de rechter is er te weinig bewijs om de 36-jarige man, die inmiddels ontslagen is, te veroordelen. Vast staat dat er seksueel contact is geweest tussen de twee, de man stelt met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat zij tijdens haar slaap is verkracht. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 3 jaar tegen de politieagent geëist. En de uitlatingen van Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret zijn niet strafbaar. Die conclusie trekt het Openbaar Ministerie in reactie op aangifte die tegen de zangeres waren gedaan. Sophie Straat vroeg tijdens haar optreden in juni witte mannen naar achteren te gaan om meer ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Er is volgens het OM geen sprake van groepsbelediging of het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld. Deze conclusie trok het meldpunt discriminatie ook al. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
17: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
18: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Dit is Radio Continu.
19: Al meer dan 25 jaar.
14: De nummer 1 in gezelligheid.
19: In heel Nederland.

0: Ja, ja, man.
1: Het is pas maandag, we moeten weg, man.
0: Bro, nee, we blijven.
1: Ja. Tot zondag.
2: Kolen op het vuur, 5 in de klok. Laat de zon in je hart met Radio Continu.

0: u gaat kamperen en u bent graag buiten. Ga dan eerst binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Voor perfecte voortenten en luifels, de beste collectie kampeertenten en kampeerartikelen. Zoals kleding, rugzakken, schoenen, luchtbedden, slaapzakken, tafels, stoelen, kastjes, kooktoestellen, gaslessen, koffiezetapparaten, waterkokers, tenten. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Altijd en overal scoot mobiel zijn? BNT Scootmobiele in Dokkum is officieel dealer van Kymco, de beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
13: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
12: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
15: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
16: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
17: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
18: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk.

0: lekker man.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.

0: Egberts Aroma Rood 6 pakken voor maar 6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bob.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 6 uur.
5: Radio Continu. Nieuws.
6: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een 20-jarige man uit Bergen op Zoom is gisteravond aangehouden in een onderzoek naar terrorisme. De verdachte zou in contact staan met mensen van de Afghaanse tak van Islamitische Staat die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De man zit in volledige beperkingen, wat wil zeggen dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Bij een Oekraïense droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 doden gevallen. Dat meldt de regio-gouverneur. Onder de overledenen zijn 3 kinderen. Zeker 40 anderen raakten gewond. Eerder vandaag werden op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden gemeld door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. Daar zouden volgens de gouverneur brokstukken zijn neergekomen van een drone. Bij de Brabantse plaats Rosmalen is een grote natuurbrand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio. Informatie over de inzet van de brandweer en mogelijke gevolgen voor omwonenden kon de brandweer nog niet geven. Er woedt ook een grote natuurbrand bij het Limburgse Venray. Of de bluswerkzaamheden daar impact hebben op het blussen van de brand in Rosmalen is onduidelijk. In heel Nederland geldt momenteel fase 2 voor het natuurbrandrisico. Dat is het hoogste niveau. Een ex-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van de verkrachting van een 28-jarige vrouw. Volgens de rechter is er te weinig bewijs om de 36-jarige man, die inmiddels ontslagen is, te veroordelen. Vast staat dat er seksueel contact is geweest tussen de twee, de man stelt met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat zij tijdens haar slaap is verkracht. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 3 jaar tegen de politieagent geëist. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijer Verhuur in Veendam.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Dit is Radio Continu.
9: Al meer dan 25 jaar.
4: De nummer 1 in gezelligheid.
9: In heel Nederland.

lachen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
3: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
4: Gratis bezorging.
0: Fans van lekker veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
5: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? B&T Scootmobiele in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Radio Continu.

0: bent. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hogeveen, alle dames vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 7 uur.
9: Radio Continu. Nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De natuurbrand in natuurgebied Rosmolen in Noord-Limburg heeft inmiddels 21 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle en wordt juist aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat de vlammen zich verder verspreiden. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray, omdat de vlammen aan beide kanten van de spoorlijn door het gebied te zien zijn. De tientallen boeren die donderdag met zo'n 80 tractoren een snelweg blokkeerden, krijgen daarvoor waarschijnlijk geen boete, want volgens de politie waren de kentekens van de tractoren afgeplakt, waardoor de bestuurders niet kunnen worden geïdentificeerd. De actie zorgde voor een file van ruim 4 kilometer op de A35 bij Almelo. Het afplakken van kentekens is wel verboden, maar de politie zegt dat handhaving in dit geval niet mogelijk is. De demonstratie was gericht tegen de stikstofplannen van het kabinet. In het zuidoosten van Nederland is het vandaag op meerdere plekken warmer geworden dan 35 graden en daarmee is het regionale hitterecord uit 2020 geëvenaard met voor de 7e keer een dag boven de 35 graden. In Maastricht was het 35,5 graad, de hoogste temperatuur van vandaag. Volgens Weer Online komen zulke extreem hete dagen steeds vaker voor door de verandering van het klimaat. Het landelijke dagrecord voor 3 augustus staat op 36,6 graden en dateert uit 1986. En in Denemarken is de vernieuwde langere dienstplicht ingegaan. Vandaag zijn ongeveer 1600 militairen begonnen aan hun diensttijd van 11 maanden in plaats van de 4 van voorheen. Voor het eerst geldt de dienstplicht ook voor vrouwen. Denemarken breidt zijn krijgsmacht uit vanwege de oorlog in Oekraïne, de Russische dreiging en de oplopende spanningen in het Arktisch gebied. Later deze maand worden er voor het eerst ook Deense dienstplichtigen ingezet op Groenland ter verdediging. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hogeveen.
11: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologisch op plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
12: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
13: Omdat ik samen verder wil.
14: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
15: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
16: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
17: Dit is Radio Continu.
18: Al meer dan 25 jaar.
17: De nummer 1 in gezelligheid.
18: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
19: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
17: Altijd gezellig.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
4: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
5: Gratis bezorging.
2: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
0: In Hoogeveen, nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: Nu bij BelSimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung. Nu bij BelSimpel.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, dan zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
11: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sebeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 8 uur.
13: Radio Continu. Nieuws.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Werknemers in de havens van Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen en Terneuzen staken op 4 september uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV worden er tussen 11:15 en 7:00 s'avonds geen schepen behandeld. Vervoerders moeten daarom rekening houden met flinke vertragingen bij het laden en lossen van die schepen. De staking is onderdeel van een serie acties van de vakbonden. Op 9 september gaat het openbaar vervoer plat. 2 mensen zijn in de Verenigde Staten overleden na een uitbraak van een parasiet die in verband wordt gebracht met besmette ijsbergsla. Er zijn al duizenden mensen ziek geworden en bijna 200 belanden in het ziekenhuis. De meeste besmettingen zijn in de staat Michigan gemeld. De uitbraak werd aanvankelijk gekoppeld aan fastfoodketen Taco Bell, maar dat verband is nog niet bewezen. De Amerikaanse toezichthouder onderzoekt de besmettingsbron nu bij een groenteleverancier uit Mexico. De natuurbrand in natuurgebied de Rosmolen in Noord-Limburg heeft inmiddels 21 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle en wordt juist aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat de vlammen zich verder verspreiden. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray, omdat de vlammen aan beide kanten van de spoorlijn door het gebied te zien zijn. En de leider van de Spaanse exclave Ceuta beschuldigt Marokko ervan de massale toestroom van migranten te hebben aangemoedigd of mogelijk gemaakt. Volgens hem kwamen daarbij zeker 88 mensen om het leven. Ook de Spaanse inlichtingendiensten denken dat de Marokkaanse grensbewaking tekort is geschoten. Maar Marokko wijst juist naar misinformatie op sociale media als oorzaak van de massale oversteek. Ondertussen bespreken de EU-ministers de situatie nu tijdens een video-spoedoverleg. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
15: In Hoogeveen.
16: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
17: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En graag. Het is thuis bezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
18: Dit is Radio Continu.
19: Al meer dan 25 jaar.
18: De nummer 1 in gezelligheid.
19: In heel Nederland.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
2: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
3: Gratis bezorging.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
5: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En gratis. Is thuis bezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra.
0: In Hogeveen, nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus...

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
5: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 9 uur.
6: Radio Continu, nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de duinen bij Overveen in Noord-Holland woedt sinds deze avond een brand. Uit voorzorg is een deel van een camping ontruimd en de brandweer is bezig met blussen. Ook in de duinen bij Goede Reden in Zuid-Holland is brand uitgebroken. Daar breidt het vuur zich snel uit en zijn al veel brandweermensen en materieel ingezet. Gisteren was er ook al een duinbrand bij Katwijk. Die heeft een flink deel van de natuur in de as gelegd. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De lidstaten vragen de Europese Commissie om de situatie nauwlettend te volgen en om te controleren of de meeste migranten inderdaad zijn teruggekeerd naar Marokko. Ook willen de landen lessen trekken om een nieuwe crisis te voorkomen. Morgen overleggen de EU-buitenlandministers verder over de zaak. Ceuta beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. Werknemers in de havens van Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen en Terneuzen staken op 4 september uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV worden er tussen 11:15 en 19:00 s'avonds geen schepen behandeld. Vervoerders moeten daarom rekening houden met flinke vertragingen bij het laden en lossen van die schepen. De staking is onderdeel van een serie acties van de vakbonden. Op 9 september gaat het openbaar vervoer plat. En de brandweer denkt nog zeker 6 tot 8 uur te moeten blussen bij de natuurbrand in natuurgebied de Rosmolen in Limburg, die nu al 21 hectare in de as heeft gelegd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray vanwege vlammen aan beide kanten van het spoor. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
9: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
10: In Hogeveen.
11: Radio Continu. Dit is Radio Continu.
12: Al meer dan 25 jaar.
11: De nummer 1 in gezelligheid.
12: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
13: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
11: Altijd gezellig.

0: heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
0: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door.

0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
2: Lekkere van Albert Heijn.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN. Voor het beter internet.
5: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Start de motor, de boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 10 uur.
7: Radio Continu. Nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Amerikaanse techbedrijf Apple stapt opnieuw naar de rechter vanwege een Britse eis om toegang te krijgen tot versleutelde gebruikersgegevens. De Britse regering wil dat Apple toegang geeft tot versleutelde cloud backups van gebruikers. Maar het bedrijf verzet zich daartegen vanwege zorgen over de privacy en beveiliging van persoonlijke gegevens. De Britse overheid vindt de toegang soms nodig voor onderzoeken naar zware criminaliteit en terrorisme. De rechtszaak draait om de bescherming van online privacy. In de duinen bij Overveen in Noord-Holland woedt sinds deze avond een brand. Uit voorzorg is een deel van een camping ontruimd en de brandweer is bezig met blussen. Ook in de duinen bij Goede Reden in Zuid-Holland is brand uitgebroken. Daar breidt het vuur zich snel uit en zijn al veel brandweermensen en materieel ingezet. Gisteren was er ook al een duinbrand bij Katwijk. Die heeft een flink deel van de natuur in de as gelegd. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De lidstaten vragen de Europese Commissie om de situatie nauwlettend te volgen en om te controleren of de meeste migranten inderdaad zijn teruggekeerd naar Marokko. Ook willen de landen lessen trekken om een nieuwe crisis te voorkomen. Morgen overleggen de EU-buitenlandministers verder over de zaak. Ceuta beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. En de brandweer denkt nog zeker 6 tot 8 uur te moeten blussen bij de natuurbrand in natuurgebied de Rosmolen in Limburg, die nu al 21 hectare in de as heeft gelegd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray vanwege vlammen aan beide kanten van het spoor. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
9: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
10: Zwaagstra, de wereldtuin Sierbestrating.
11: In Hogeveen.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Dit is Radio Continu.
14: Al meer dan 25 jaar.
6: De nummer 1 in gezelligheid.
14: In heel Nederland.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we al van weer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: U gaat kamperen en u bent graag buiten. Ga dan eerst binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Voor perfecte voortenten en luifels, de beste collectie kampeertenten en kampeerartikelen. Zoals kleding, rugzakken, schoenen, luchtbedden, slaapzakken, tafels, stoelen, kastjes, kooktoestellen, gasflessen, koffiezetapparaten, waterkokerstentjes. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentsepoort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Eindelijk zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: CarParts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsGroningen.nl.
1: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
2: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
3: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
4: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 11 uur.
5: Radio Continu. Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. Het Amerikaanse techbedrijf Apple stapt opnieuw naar de rechter vanwege een Britse eis om toegang te krijgen tot versleutelde gebruikersgegevens. De Britse regering wil dat Apple toegang geeft tot versleutelde cloud backups van gebruikers, maar het bedrijf verzet zich daartegen vanwege zorgen over de privacy en beveiliging van persoonlijke gegevens. De Britse overheid vindt de toegang soms nodig voor onderzoeken naar zware criminaliteit en terrorisme. De rechtszaak draait om de bescherming van online privacy. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De lidstaten vragen de Europese Commissie om de situatie nauwlettend te volgen en om te controleren of de meeste migranten inderdaad zijn teruggekeerd naar Marokko. Ook willen de landen lessen trekken om een nieuwe crisis te voorkomen. Morgen overleggen de EU-buitenlandministers verder over de zaak. Ceuta beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer, kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Hulp nodig? Vanwege geldproblemen, door welke situatie dan ook? En wil of kan je jouw geldzaken niet meer zelf regelen? Bij De Bewindvoerster in Veendam werken specialisten die geldzaken voor jong en oud op orde brengen en houden. Je bent welkom bij De Bewindvoerster op debewindvoerster.nl. Veilig en verantwoord beschermingsbewind.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Dit is Radio Continu.
11: Al meer dan 25 jaar.
10: De nummer 1 in gezelligheid.
11: In heel Nederland.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Autobedrijf Freddy Snijders. Autobedrijf Freddy Snijders.
2: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Freddy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Heb je trek?

0: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Radio Continu.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 12 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
4: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
0: Altijd gezellig.

0: Radio Continu.
1: De hele dag Nederlandse muziek en dat geeft een zonnig en prettig gevoel in de huidige samenleving.
2: Dan hebben we ook door de week zo'n beetje weekend.
3: Gezellige muziek, super.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 1 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten, die allemaal door democraten worden bestuurd, vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
4: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
0: Altijd gezellig.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 2 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
4: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
0: Altijd gezellig.